Dus we hopen dat de beste gaan. Maar zo lang. Maar ik heb een makkelijke vinger in mijn kingen.